kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun of vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn

0: introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Door oververhitte kabels in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht is een storing ontstaan. En het herstel duurt langer dan verwacht. De treinen rijden voorlopig alleen van en naar Zwijndrecht. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon en later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Ik ben Gerrit.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de VET voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Door oververhitte kabels in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht is een storing ontstaan en het herstel duurt langer dan verwacht. De treinen rijden voorlopig alleen van en naar Zwijndrecht.

0: Tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Fed-bestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Door oververhitte kabels in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht is een storing ontstaan en het herstel duurt langer dan verwacht. De treinen rijden voorlopig alleen van en naar Zwijndrecht. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte. Dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. D66 en Pro zetten een aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen. Dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte. Dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. D66 en PRO zetten een aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen. Dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
2: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
3: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Car Service werkplaats op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice, de specialist in betrouwbare occasions.
4: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl. Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon. Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
5: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Nou, hou je maar goed vast.
1: De hits stralen van onze antennes. Hits. Hits. Das Radio.

schaduw op straat. Door mijn hoge snelheid kon ik niet meer remmen. Ik hoorde een klap en daarna een kindergil. Door de schrik durfde ik mijn cabine niet meer te verlaten. Overal kwamen mensen aangelopen. En toen zag ik opeens mijn vrouw, die gillend de deur van mijn cabine opendeed met de woorden: "Het is onze jongen."

0: voor. Morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
1: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rode School. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
3: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
5: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
6: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus: AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
9: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Geen gelul, geen gelul. Draaien met dat spul. Hits, Das Radio.
13: Hallo luisteraars en amateurs, u bent opnieuw verbonden met de bekende amateurzender Atletico.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
4: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-bilscher.de.
5: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
6: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
7: Fiets nodig? Ga naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. E-bikes van Batavus, Ghost, Highbike, Minora, Stoer en meer. Met korting tot 50% op tweede keus en overjarig. Ga nu naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. 2 kilometer over de grens met Ter Apel.
8: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers Rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
9: De Hits Drive-In Show.
10: Stichting Volksvermaak en Tolbert presenteert de Hits Drive-In Show op zondagmiddag 5 juli op het Anne Heerkeplein in Tolbert. Van 2 tot 6 met feest-dj Lars, de Esperando's, Evert Baptist en Piraten Power Hour. Zondagmiddag 5 juli in Tolbert.
11: En de intree is gratis!
9: Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
12: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
13: Stel je voor, een koude avond en dan die eerste vonk. Het vuur dat oplaait. De warmte die zich verspreidt in jouw woning. Bij Gebroeders Heinstra kennen we dat gevoel. De kachels- en haardenspecialist van Groningen. Wij regelen het totaalpakket. Van verkoop tot vakkundige installatie. Kijk op gebroedersheinstra.nl.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
14: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. Een bomaanslag in Monaco heeft gisteravond 3 gewonden opgeleverd, waaronder naar verluidt ook de Oekraïense oligarch Vadim Ermolajev. Een man liet een rugzak achter bij een woongebouw die vervolgens ontplofte. De premier van Monaco spreekt van een opzettelijke explosie en een eerste in het land. Een klopjacht naar de verdachte is begonnen. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomware groep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
10: Dat is lekker wakker worden, hè? Jongen, wat een kater zeg. Goedemorgen, de ochtendshow, the day after. Eigenlijk nog dezelfde dag dat het Nederlands elftal misschien al in de bus richting Heimat zit. Want ja, ze hebben verloren. Slechte wedstrijd. Nou, komen we vast en zeker nog op terug. Ik neem eerst even mee naar de verkeerssituatie. De A50, Zwolle richting Apeldoorn tussen de knooppunt Hattemerbroek en Heerde. 3 kilometer file in verband met een kapotte auto. De linkerrijstrook is eraf gesloten. Dat levert op dit moment 6 minuten vertraging op. Ook nog steeds wegwerkzaamheden op de N50, Zwolle richting Emmeloord. Bij knooppunt Emmeloord richting de A6 richting Emmeloord. Daar zijn wegwerkzaamheden en daarom is de verbindingsweg nog tot 27 juli afgesloten. En tussen Groningen en Zuidhorn rijden op dit moment geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. Rijden bussen gaat nog vanmiddag tot waarschijnlijk 4:15 duren. Nou, sterkte.
9: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door auto- en motorrijschool Schipper. Jouw

0: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het overgaragebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
1: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
2: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt.

0: vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
1: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
2: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
3: Hallo, hallo, Holland! Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rüttenbrock. Check autohaus-tieben.de.
4: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldenkerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veeg

0: Beter. Tja. Maar we waren wel dichtbij. Heel dichtbij.
1: De amateurs en luisteraars, een hele bijzondere oprichter. Goedemorgen. En we hopen dat onze vangst goed is in spraak en muziek.
2: Joehoe, woepie, boegho, arrivederci, bye bye.
3: Opwijk naar valt, boom de zee, dum.
0: Ik denk gisteravond, weet je wat, ik ga om 9:30 op bed. Dan ben ik om 3:00 weer wakker. Tenminste, zet ik de wekker even. Dat heb ik ook gedaan, maar ik lag om 9:30 op bed en ik kon niet slapen. Dus om 10:30 ben ik er maar weer uitgegaan. Heb ik die Duitse Mannschaft gezien. Ook een slechte wedstrijd van die Duitsers. En ook zij verdient eruit gegaan. Dan denk je van, nou, weet je wat, dan even nog een uurtje slapen. Want dat was natuurlijk ook een verlenging, penalties. Was toch 14:45 of zoiets. Nou, ik denk, dan ga ik een uurtje nog even de oogjes dicht doen. En toen naar het Nederlands elftal gekeken. En dat was bar slecht. Gewoon een slechte wedstrijd voor het Nederlands elftal. Marokko was gewoon beter. We kunnen er wel omheen draaien. Alleen, we waren er wel dichtbij. Zij maakten nog de gelijk in de 90ste minuut. Ja, dat had natuurlijk niet hoeven zijn. Dan hadden we gewonnen. En ook bij de penalties. Ja, ook de keeper had natuurlijk pech. Ja, maar over de hele wedstrijd gekeken, Marokko was gewoon beter. Alleen ik vind het zo jammer, want ja, we kunnen gewoon veel beter voetballen. En de volgende wedstrijd was tegen Canada geweest. Het zijn allemaal ploegen, daar zou je van kunnen winnen. Maar in dit geval, nee, Nederland stond een beetje te verdedigen. Creëerde zelfs bijna helemaal niks. En ja, dan verlies je op deze manier waarschijnlijk. Dus Nederland kan net als die Duitse Mannschaft naar Hause gaan. Het WK is voor hun voorbij. Dus we kunnen al die WK-plaatjes weer uit het systeem halen. Jongens, een hele goede morgen. Dus ja, ik denk dat ik dan na 10 maar even op bed ga. Oh nee, geen tijd voor. Tot 10:00 ga ik je begeleiden met veel leuke muziek. We hebben natuurlijk het weerbericht. Hoe gaat het vandaag en morgen eruit zien? En wij hebben natuurlijk de raadplaat. Oh nee, het een of het ander. Met twee plaatjes die gaat over de regen die wij zo veel verwachten. Monica West, regenboogmantel of de Bambino's? Er staat een regenboog.

En in de tussentijd zit ik nog even te kijken naar Nederland 1. De samenvatting van het wedstrijd Nederland tegen Marokko. Marokko-Nederland. En ja, wat moet je ervan zeggen, hè? Eerlijk is eerlijk, Marokko was gewoon...

Het is time of thunder. Gisteren over de regen, vandaag over regenbogen. Monica West en regenboogmantel, of toch de bambino's en er staat een regenboog hoog daar aan de hemel. Jij mag bepalen wat gaat de laatste plaat voor de ochtendshow worden. Stemmen kan tot 9:45, dat weet je inmiddels, hè, op de poll op onze Facebookpagina. Nou, ik ben benieuwd. We zien het om 9:45 wel. Nu muziek van Exile.

0: mensen. Mooi mens, hallo, hallo. Nog hardcore de blauw en dat bleef zo. We de domers hebben we ook. Norvie jeans en de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
1: Binnen maar Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Vinnewold.
2: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Venema Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Venemold.
3: Ik zing als ik grondzuig.
4: Kunt u er niet bij?
3: Alleen als ik grondzuig.
4: Van der Vlier zuigt het

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
3: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
4: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
7: Rommelbius. En container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
14: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
15: Voor reparatie, onderhoud en APK, Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
16: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Acta Speelgoed.nl.
17: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue?
18: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
19: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmteberende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
20: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
22: Ik heb er toch wel een beetje een kater van en een raar gevoel. Had toch op meer gerekend, maar goed, het is niet anders. 7:58, het is dinsdagochtend. Ik heb een melding vanaf de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen en het knooppunt Hattemerbroek. Op dit moment korte file, 4 kilometer, bijna 10 minuten vertraging. En tussen Groningen en Zuidhorn rijden geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. Er rijden daarvoor in plaats bussen. Gaat nog ongeveer tot 16:45 vanmiddag duren.
23: De hitsverkeersinformatie wordt je aangeboden door auto en

0: Wat moet ik zonder jou? Ja, dat weet ik ook niet. Het is dinsdagochtend. We gaan nog even kijken hoe het weer voor vandaag en morgen eruit gaat zien. Nou, deze dinsdagochtend is er eerst flink wat ruimte voor de zon. Dat zie je nu als je naar buiten kijkt. Maar vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk toe. Verder is in de loop van de middag kans op een enkel spatje. Maar op de meeste plaatsen blijft het ook vandaag weer gewoon droog met 21 tot 26 graden. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk weer op en koelt het wel wat af naar 10 tot 15 graden. En morgen, woensdag gehaktdag, afwisselend zonnige periode en stapelwolken. Het blijft op een enkel middagbuitje na droog en ook weer 22 tot 26 graden.
1: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl.

0: Helemaal Hollands en een van de grote hits van hun, Die Arme Muzikant.
1: Hits, Das Radio.
0: Of moet ik zeggen, Die Arme Hollanders. Nou, we kunnen naar huis toe gaan, hè. Heb je het gezien, de wedstrijd? Ben je ervoor wakker gebleven? Heb je de wedstrijd bekeken? Ik wel. Ik heb de hele nacht niet op bed gezeten. Nee, ik ben een uurtje op bed geweest, even tussen de Duitse mannschaft. Dat was ook een verlenging. Dat was ook penalties. Die konden ook naar huis toe gaan. En er was een uurtje tussendoor, heb ik even de ogen dicht gedaan, maar dat stelde ook niet veel voor. En toen het Nederlands elftal bekeken en ik was toch wel behoorlijk teleurgesteld in de verloop van de wedstrijd. Marokko was gewoon de betere en Nederland had daar eigenlijk geen antwoord op. Die stonden een beetje te verdedigen. Dat deden ze op zich dan wel goed, maar ze creëerden bijna geen kansen. Ja, en als je geen doelpunten maakt, dan win je niet, hè? Dat is zo. Dus ja, uiteindelijk toch met een kater op een of andere manier deze dinsdagochtend ingegaan. En dat geldt ook voor Ronald.
2: Foei, weer maar een nacht, hè. Wat een nacht. Eerst niet kunnen slapen, niet fijn naar de verzeer moeten gaan. En straks zenuwachtig voor de wedstrijd. Toen maar besloten met de verlenging in de bedden te gaan. Eventjes lekker beneden een koffie drinken. En de verlenging kijken en helaas de penalty's verloren. En ja, maar ze lag hier voor niks. Jammer, hè. Weinig slaap, maar toch maar weer arbeiden, hè. Zou je eventjes Freek de Jonge willen draaien van leven naar de dood? Met wat kan Kluivert nou gebeuren toen hij van 11 meter schoot? Het is eigenlijk zenuwachtig, maar een beetje aanpassen, hè. En de huidige tijd. Groetjes, Ronald.
0: Nou, ga er maar aan staan. Een penalty nemen voor zoveel mensen. Niet alleen daar in het stadion, maar ook wereldwijd voor de televisie. Nee. Dat kun je die jongens niet kwalijk nemen. Met een beetje mazzel hadden we ook nog gewonnen. Want ja, de 90ste minuut, de 91ste minuut kregen we het tegendoelpunt. En met de penalties hadden we ook nog een beetje pech. Maar eerlijk is eerlijk, Marokko was gewoon beter. Maar dit is wel een passend plaatje.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap, scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
7: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
8: Ja, dacht ik ook al.
7: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
8: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
7: Ketelservicenoord.nl.
8: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
7: Zo is dat.
9: Hey Niels.
10: Hey mooi.
9: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
10: Klopt.
9: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
10: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
9: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
10: Zeker te weten.
9: En kijk op nieuwslubbers.nl.
11: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
12: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
15: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
16: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
17: Gritter Chalet en staakcaravans.
16: Kijk op grittercaravans.nl.
18: Voel mij zo free.
19: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
19: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Nieuwe bedrijfsunit. Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
11: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landbouw.nl.
8: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eext. Beleef de kracht en het spektakel
18: van Truck en Tractor Pulling Aegst. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Aegst. Kaarten bestel je via tpaegst.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
20: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
21: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
22: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Reiners is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van $11 miljoen van Netflix. Het geld was bestemd voor de science fiction serie White Horse, maar Reiners gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. Een bomaanslag in Monaco heeft gisteravond 3 gewonden opgeleverd, waaronder naar verluidt ook de Oekraïense oligarch Vadim Ermolajev. Een man liet een rugzak achter bij een woongebouw die vervolgens ontplofte. De premier van Monaco spreekt van een opzettelijke explosie en een eerste in het land. Een klopjacht naar de verdachte is begonnen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
23: Einde bericht. Nou, we hadden het even over Helene Fischer. Weet jij dat misschien thuis? Helene Fischer zou optreden in de Amsterdam Arena, maar dat is verplaatst naar de Gelderdoom. Dat is veel kleiner. Waarom? Wat is de reden daarvan? Weet je dat? Heb je het telefoonnummer van Helene? Bel hem maar even op of zo. Nog even interessant om te weten. 2:08 trouwens, het vervolg van de ochtendshow op de A7, Heerenveen richting Groningen. Tussen Marum en Leek, 6 minuten vertraging. A32, Meppel richting Heerenveen. Tussen Steenwijk Noord en Ter Itzhard loopt het ook vast. 9 kilometer, ietsje langer dus, maar de vertraging valt op zich mee, 5 minuten. Dan de laatste file, dat is de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en de knooppunt Hattemerbroek. 4 kilometer en ruim 10 minuten vertraging. En dan de wel. Vanaf Groningen en Zuidhorn. Daartussen rijden op dit moment geen treinen. Komt door een stroomstoring. Er rijden wel bussen. Het gaat nog ongeveer tot vanmiddag 4:15 duren.
21: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper.

0: en onderhoud. Mercedesfreaks.nl.
1: Kop wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat.
2: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelden zijn, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerta.nl.
1: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
3: Voor een strak plafond of wanden thuis, naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
4: Bij John Second Hand Shop.
5: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
4: Je vindt jouw stijl Bijson.
0: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldenkerk en Tolbert. En Veegservice Friesland.

Vandaag staat ze in de Gelderdom. Het zou eigenlijk plaatsvinden in de Amsterdam Arena. Ik heb het over Helene Fischer natuurlijk, die je nu nog op de achtergrond hoort met Dein Blick. Geweldig concert, dat geeft dat mensen altijd. Hè? Geweldig. Alleen de reden dat zij dus verkast is van Amsterdam Arena naar de Gelderdoom is om organisatorische, moeilijk woord, redenen. Ja. Geen idee. Ik heb geen idee waarom het verplaatst is. Ik denk dat ze minder kaartjes verkocht hebben. Dat ze het daarom doen. Ik zou niet weten waarom ga je anders van zo'n groot... Ja, misschien geluid slechter in de arena. Maar dat weet je van tevoren ook, denk ik. Hè? Maar in ieder geval, vanavond treedt ze op. Dinsdag 30 juni, inderdaad. In de Gelderdoom, Helene Fischer. 12 over 8. Drenthe draait hits van de band...

Het is 10 november. Yes, we gaan vandaag afsluiten. Niet met een regenplaatje, maar met een regenboogplaatje. Monica West, haar grootste hit tot nu toe. Regenboogmantel. Is ook alweer een paar jaartjes oud. En wat dacht je van de Bambino's? Er staat een regenboog. Eén van deze twee platen gaan we draaien. En jij mag bepalen welke. Het een of het ander. Melden via onze Facebookpagina. En dat kan tot 9:45. Monica West of de Bambino's. De plaat met de meeste stemmen gaan we voor je draaien. Nu Albert Hammond.

0: Van A naar B was nog nooit zo makkelijk. Taxi Jannes is gespecialiseerd in comfortabel vervoer voor elke gelegenheid. Ziekenvervoer, rolstoelvervoer en luchthaventransfers. En Taxi Jannes, de vriendelijke chauffeur, zorgt dat je altijd op tijd bent. Vind Taxi Jannes op Google. Al 25 jaar betrouwbaar op vier wielen.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Nieuwe bedrijfsunit te...
7: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op loudijkverhuur.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
13: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
12: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
14: Handelsonderneming Hofstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelver. Shop ook op hofstratijnje.nl.
15: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
16: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
17: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerden. Timmerbedrijf Jan Bos. Bos met dubbel S.
18: De Hits Drive-In Show.
19: Stichting Volksvermaken Tolbert presenteert de Hits Drive-In Show op zondagmiddag 5 juli op het Anne Heerkeplein in Tolbert. Van 2 tot 6 met feest-dj Lars, de Esperando's, Evert Baptist en Piraten Power Hour. Zondagmiddag 5 juli in Tolbert.
20: En de intree is gratis!
18: In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
21: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
19: Zo, even kijken. Iets na 8:30. Wat de verkeerssituatie op dit moment doet in Nederland. Tenminste, de meldingen die bij ons binnengekomen zijn. Te beginnen op de A7. Heerenveen richting Groningen. Tussen Marum en industriegebied Westpoort. Dus richting de stad Groningen. Op dit moment 10 minuten vertraging. Omdat er 7 kilometer file staat. Op de A32 loopt het vast tussen Meppel en Heerenveen. Tussen Steenwijk Noord en Ter Itzhard. 9 kilometer file. 5 minuten vertraging. Dan de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en de knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer zorgt voor 8 minuten oponthoud. Je weet het, tussen Groningen en Zuidhorn rijden tot 4:15 geen treinen. Daar is een stroomstoring. Ah. Snelheidscontrole. A6, Lelystad richting Muiden. Oppassen bij 62.3.
18: De hitsverkeersinformatie wordt je aangeboden.

0: Waar zou dat eiland liggen? Geen idee. We zullen Harold eens een keer moeten vragen. De nieuwe single van Harold Savanijen. En even kijken. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Welke eiland heb je het over?
1: Over mijn eigen eiland, hè?
0: Ja. Zie je nog te slapen of zo?
1: Ja, nee,
0: nou
1: niet meer.
0: Harold, goedemorgen!
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij stuurde mij vanochtend al heel vroeg een berichtje. En sindsdien is het weer stil op de band. Zet je voetbal te kijken en toen weer op bed of zoiets?
1: Ja, nee, ik ben nog niet meer op bed geweest. Dus toen ben ik, nadat ik jou een berichtje had gestuurd,
0: ja,
1: toen ben ik op bed gegaan.
0: Oké, jij hebt net als ik de hele nacht nog niet geslapen.
1: Nee,
0: ik ook niet. Nee. Maar goed, ach ja, dat moet ik je kunnen. Hoe heb je naar die wedstrijd gekeken trouwens? Jouw mening, jij als echte voetbalkenner?
1: Nou, voetbalkenner weet ik niet, maar ik vind het jammer, maar ik vind dat ze terecht verloren hebben.
0: Ja, ben ik met je eens. Marokko was veel beter, absoluut. Had ook veel meer kansen. Dus ja. Maar wel jammer, ja. Want ja, ze kwamen dan per ongeluk met 1-0 voor te staan. En dan tot de 91ste minuut dan toch nog maar 1-0 voor staan. En dan in de laatste minuut nog een tegendoelpunt. En met de penalties hadden ze ook pech, hè?
1: Ja,
0: ja.
1: Nou,
0: tegen
1: soort heel slecht
0: man. Ja, maar ik bedoel bijvoorbeeld dat eentje tegen de paal. Nou, dat is pech.
1: Ja,
0: noem
1: dat kan.
0: En de keeper natuurlijk, dat je hij haalde hem eruit en tikte hem er zelf weer in. Huh? Ja, ook jammer, hè? Jammer.
1: Ja, en de keeper heeft het niet gelegen.
0: Nee, absoluut niet. Hey, Harold, nieuwe single op ons eigen eiland, hè? Mooie zomerse plaat, toch?
1: Een hele zomerse plaat, hè? Dat is ook een beetje de bedoeling.
0: Ja.
1: Nou, het is ook nog zo, sinds eigenlijk dat de plaat uit is, is het alleen nog maar mooi weer geweest. Dus dat komt natuurlijk hartstikke mooi uit.
0: Nou, daar ligt het aan. Ja. Dus, met andere woorden, als het slecht weer is, moet ik dat plaatje even gaan draaien, dan hebben we meteen mooi weer te pakken.
1: Okay. De zon er zo weer door.
0: Ah, leuk man. Hey, mensen die jouw plaat willen hebben, hoe komen ze eraan? Ja, tegenwoordig, cassettebandjes heb je niet meer en singeltjes en dat soort dingen. Dus het wordt waarschijnlijk gewoon downloaden of via...
1: Downloaden, ja. Spotify, YouTube, hij staat overal wel op.
0: Kijk.
1: Dus je kan hem overal afhalen.
0: Is goed. Nou, weet je wat? We hebben hem net gedraaid, dan mag jij nu weer op bed.
1: Oh, nou,
0: waarschijnlijk lig je nog op bed, dus draai maar gewoon weer om.
1: Nee, ik lig niet meer op bed, nee. Nou ja, misschien dat ik dat nog wel even doe, ja.
0: Ik doe het in de loop van de middag ook even, denk ik. Eerst gaan we dingetjes regelen en dan even bijkomen van de schrik van de slechte wedstrijd van het Nederlands elftal. Niks aan te doen.
1: Eigenlijk gaat het niet allemaal.
0: Ik wens je een hele fijne dag, kerel.
1: Ja, dankjewel, Wim.

krijg via de WhatsApp een mooie foto van Dick binnen. Met daarom een hectometerpaaltje 17,5 op de N362. En dan schrijft hij erbij: deze weg gaat om 9 uur tot 3 uur vanmiddag dicht in verband met snoeiwerk en opruimen van de stormschade. Midwolda ter hoogte van de essentiepomp tot aan Delfzijl. Dus de N362 bij 17,5. Mooi dat zo, Ken.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Grondwerkzaamheden of bestratingen nodig? JH Verhuur regelt het allemaal. Met eigen kranen, mankracht en vakkennis klaren wij de klus. Kijk op jh-verhuur.nl.
5: Laat DecoKé jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer, laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam, smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKé, DecoKé. DecoKé vind je in Winschoten. En DecoKé Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Je vindt DecoKé in Winschoten. En DecoKé Ineke Breedveld in Nieuwbuinen. DecoKé. Brengt je huis tot leven.
7: Mini-kraan, mini-shovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
10: Wat een mooie vrachtwagen!
11: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
12: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
13: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
13: Boeie!
14: Alle hak, tweede gratis.
13: Lekker hoor!
14: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
13: Zo hé!
14: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
13: Yes!
14: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
13: Hamster!
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
16: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. De jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het geld was bestemd voor de science fiction serie White Horse, maar Rins gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. Een bomaanslag in Monaco heeft gisteravond 3 gewonden opgeleverd, waaronder naar verluidt ook de Oekraïense oligarch Vadim Ermolajev. Een man liet een rugzak achter bij een woongebouw die vervolgens ontplofte. De premier van Monaco spreekt van een opzettelijke explosie en een eerste in het land. Een klopjacht naar de verdachte is begonnen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
2: Dankjewel. 9:03, Drenthe Draait Hits met het laatste gedeelte, waarin het rustig is geworden. De ochtendspits zo goed als voorbij, behalve dan op de N50. Ik moest even niezen. Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en de knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer, 6 minuten vertraging. En nog steeds de melding voor treinreizigers tussen Groningen en Zuidhorn. Rijden er geen treinen, komt door een stroomstoring. Er rijden wel bussen, gaat nog tot vanmiddag 4:15 duren. Ah. A6, de afrit Lelystad Airport richting Almere Oostvaarder. Dat is de weg van Lelystad richting Muiden. Dan word je gecontroleerd bij hectometerpaal 62.3. Dan gaan we naar de A28, Utrecht richting Amersfoort. Tussen de afrit Den Dolder en Soesterberg. Ook daar word je gecontroleerd op je snelheid. Ze staan te controleren bij hectometerpaal 10.0. En tot slot de A32, dat is de weg van Leeuwarden naar Heerenveen. Even oppassen bij 55.9.
0: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

0: klaar? Zoek op Alles voor de Tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, hout, gereedschap, schuttingen, bestrating en speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen en Zandhandel Noord in Siddemuren.
1: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel moderne.

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw, aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
2: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
3: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
4: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
5: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
6: Alles in één keer kloor.
7: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier.

0: Een paar hitjes hebben ze op in de aanstaan. En toen was het weer helemaal afgelopen met de shorts, hè. 1983, het jaar voor Je suis tu es. Dat leerde je vroeger op school. Je suis tu es, il est, nous sommes, vous... Ik heb het ook een paar jaar geschat. Het was de opvolger van Come on, ça va, de heren van de shorts. William W. hoor je nog met de turfstekers. En daarmee ben je inmiddels aanbeland op de dinsdagochtend. 8:15 is het bijna. Ja, veel mensen hebben natuurlijk even een kater van die wedstrijd van het Nederlandse elftal. Maar laten we eerlijk zijn, Marokko was gewoon beter. Dus die hebben gewoon het verdiend. Nederland zelf al had beter kunnen, denk ik. En had ook een beetje meer mazzel moeten hebben met de penalties. Maar over de hele wedstrijd gezien is het een terechte uitslag. Er is wel iemand blij in Nederland. Namelijk iemand uit Frieskelo. Ik ken één persoon die daar woont. Dat is Evert Baptist. En dat schijnt dat hij de staatsloterij heeft gewonnen.
1: Bij de postcode loterij met Griffing.
2: Ja, met Baptist. Met Evert. Goeiedag.
1: Met wie?
2: Baptist, Evert.
1: Baptist.
2: Ja, Fries, ja, uit Frieskelo. Dat kent u niet, dat ligt in Friesland. Vlak bij Joure, zeg maar.
1: Ja.
2: Ik ben er. Ik denk, laat nog maar in bellen. Maar ik ben er nou.
1: Waar heeft u het over?
2: Je bent op zoek naar mij, ja. Op zoek. Ben je op zoek naar mij, ja.
1: Oh, in verband met het winnende lotnummer.
2: Ja, zeker. Ik ben al 2 maanden aan het zoeken, ja. En die 1 miljoen euro, die wil ik hem opbouwen vanmiddag, zeg maar.
1: En u heeft het winnende lotnummer?
2: Ja, zeker.
1: En wat is dat nummer?
2: Dat weet ik zo niet. Maar ik kom er zo aan. De Brammer. Waar moet ik naartoe dan?
1: Zo werkt dat niet, meneer
2: Baptist. Baptist is de naam.
1: Zo werkt dat niet.
2: Mevrouw moet meenemen. En hoe heet dat? Moet ik zeg maar... rijbewijs heb ik niet. Dus ik neem gewoon
1: Identiteitskaart.
2: Neem gewoon mee.
1: Ja, maar u wacht even. Meneer Baptist, u heeft het winnende lotnummer, zegt
2: u. Ja, zeg maar. En u bent al 2 maanden op zoek, zeg maar, naar die wanneer deze miljoen opgevallen.
1: Ja.
2: Het past het allemaal in... wanneer ik kom op Brommer. Past het op de fietsstraat. Ik heb zeg maar achterop heb ik fietsstraat. Op de Brommer.
1: Waarom komt u zo laat?
2: Daar heb ik fietsstraat op de achterkant, zeg maar. Past dat geld er allemaal in? Neem gewoon contant mee, zeg maar, hè?
1: Ja, meneer Baptist, zo werkt dat niet.
2: Je maakt over. Dat is niet zo goed. Ja. Ik heb blokkade op de rekening. Blokkade op de rekening, dat wil niet. Dan kan ik er niet bij komen.
1: Wij moeten eerst alles verifiëren of u wel het winnende lot
2: nog. Ah, zeker? Als ik je niet bel, jou. Je begrijpt er niet veel van, hè, meneer?
1: Ja, maar zoals u zegt, laten we het makkelijk. Zo werkt dat niet, hoor.
2: Zo werkt dat niet?
1: Nee.
2: Dan moet je eens even opletten hoe dat werkt. Dat ik er zo aankom, jou. Ik kom er zo aan en dan groeit de bommen in die fietsstraat van mij.
1: Weet u waar u moet zijn?
2: En bij de staatsloterij. Daar ben ik dan naartoe, jong. Je hebt school ook niet afgemaakt, zeker?
1: Meneer Baptist, ik denk niet dat dit helemaal goed gaat komen, meneer.
2: U wilt geld zelf houden, hè? Ja. U bent gewoon shop, jou.
1: Ik moet eens luisteren, meneer Baptist. Ik weet niet of u weet hoe het werkt allemaal, maar u zegt dat wel allemaal heel makkelijk en laconiek.
2: Jazeker, maar ik ben die winnaar van die miljoen, joh. En jullie zitten er al 2 maanden op te wachten. Nou bel ik eindelijk en nou is het weer niet goed.
1: Ja,
2: ik kom er nou aan, joh. Opbrommen, waar moet ik hier? Zie je hoe zie je, zeker in Amsterdam, zeker?
1: Ja.
2: Kom er nou aan. Ik zet Brommen voor de deur in. Kom maar met het geld naar buiten. We gooien het erin en dan ben je weer kwijt. Dan ben je eraf, ja. Dan ben je geld kwijt. Het is allemaal regeld, hè. Dus als een kerel aankomt met zijn vrouw... Of kan mijn vrouw niet mee, zeg maar? Is zoveel geld dat niet in de fietsstraat? Een paar zaken nog een puur achterop, maar of zo.
1: Ja, maar zo werkt dat niet, meneer Baptist.
2: Ik heb niks mee te maken. Hoe was je nou gegrepen, hè? Kom eraan met die paskorenbarrel. Geld op stoep en naast de volgende klap. Niks mee te maken. Nee, niks mee te maken. Auf Wiedersehen.

Hij heeft weer een hit te pakken. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Aldi Barts hoorden we nog met Who's Johnny. En Evert Bouteers, die is plotseling miljonair geworden. Tenminste, dat denkt hij. Het is time of time.

Het is time of thunder. Vorige week stond in het teken van zomerse muziek. Deze week in het teken van regen. Morgen bijvoorbeeld Eruption, I Can Stand the Rain. Ten opzichte van John Paul Young en Standing in the Rain. Want er schijnt dus een beetje regen aan te komen. Vandaag gaat het over regenbogen. Oftewel Monica West en de regenboogmantel of de Bambino's. En er staat een regenboog. Nou, welke regenboog wil je hebben? Ga naar onze poll op de Facebookpagina. Tot 9:45 kun je stemmen. Dit komt uit Emmen, want daar woont je al jarenlang. Henkie Wijngaard. Hij zingt over...

0: met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
2: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen.
1: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
9: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwen aan Mond.
10: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
11: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
12: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000...

0: autodiscounter.nl.
1: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
4: Carparts Oldambt. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsoldambt.nl.
5: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOscope-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
6: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerken WS.nl.
7: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
8: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
7: Reer, wij slopen echt alles. Gecertificeerd en inclusief vergunningsaanvraag. Slopen is ons vak. Reer.nl.
9: In gisteren sta ik in de morgen. Ja, door veel is dit zeer een goede dag. Het bij ons gaat even af. Nee, ben je... Dat is het mooi weg in de lijst. Van leuk dat bij ons. Hoi, ik ben.
10: Hoi, we gaan
9: ook heel lekker staan. Gaan of zo, doe het dan. Sta goed versneden, vis dat gek. Dat doen dan bij je aan. Oors is goed versneden. Wil je daar het pak afnemen?
11: De HITS verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw rijbewijs.

Het is vandaag 30 juni, met andere woorden, het is de laatste dag van de maand juni. Morgen is het juli. En vanaf juli, september, augustus en september, geen bingo. Hè? Je weet het, hè? De Hits Radio Bingo, elke twee weken op de radio. Behalve dan tijdens de zomerpauze. En dat is deze maand, of nou ja, de volgende maand, dus vanaf morgen. Augustus en september natuurlijk ook. En de eerstvolgende bingo is dan weer op 4 oktober. Daar weet je erin van, de bingo-fans onder ons. 3 maanden lang tijdens de zomerstop geen bingo. Vanaf 4 oktober geht's wieder los.

0: Terug naar de jaren 70 met de dame die wij in Nederland kennen van... Geen Nicht in die Stad. Dat was een hit, die scoren ze in Nederland. Maar in Duitsland scoren ze ook met Am Tag als Conny Kramer staat. Ik heb het over Juliane Werding. En uit diezelfde periode, sterker nog uit hetzelfde jaar, 1972. The Hollies. The long cool woman in a black dress.
1: Het is time of time.

Het is time of thunder. Bijzondere dag toch vandaag, 30 juni. De dag dat het Nederlands elftal uitgeschakeld werd door Marokko. Tjonge, jongen. Slechte wedstrijd van het Nederlands elftal. En verdiend verloren. Ik kan er niet eens meer van maken. Maar dat was niet nodig geweest. Ik denk, ze kunnen beter. En de volgende tegenstander was Canada geweest. Was op papier ook mogelijk geweest. Maar ja, zover komt het niet. Net als die mannschaft kunnen ze naar huis. Het zit erop voor het WK 2026. En gewoon verdiend verloren. Dus die dag gaat de boeken in als de dag dat we uitgeschakeld zijn. 30 juni. En het is ook de dag dat jullie de keuze mochten maken tussen Monica West, regenboogmantel en de Bambino's. Er staat een regenboog. De winnaar heeft 56%. De verliezer 44%. Dus dat ligt relatief dicht bij elkaar. Maar wat is dan de winnende plaats? Luister! Monica West, sterkte vandaag, hè? Tot morgen!

0: Drenthe Ride Hits werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-bulscher.de.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverlening van der Kuilen.nl.
7: Groene aanslag op je woning, bedrijfspand of agrarische schuur? Neem contact op met Jabo Stelenwash en Glasbewassing. De specialist in softwash. Een zachte reiniging met lage druk en biologisch afbreekbare middelen die groene aanslag en vuil effectief verwijderen zonder schade. Meer weten? Kijk op jabosglasbewassing.nl.
8: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
9: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
10: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calipro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C.
15: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
16: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
17: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
22: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop.
0: Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
13: Het is weer bijna zover. Extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
22: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
0: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
23: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
25: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De ergste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen uit het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jette moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het geld was bestemd voor de science fiction serie White Horse, maar Rins gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxegoederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
26: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Vriesgeloo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
27: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriesgeloo.
28: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
29: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind je...

0: Nijbegum. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
1: Ja, top! Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
2: VLM-kozijnen.
0: Kwaliteit die blijft.
3: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri-Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri-Matching-app op jouw telefoon.
1: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
0: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw Nijbegun subsidieaanvraag.
1: En je ontvangt 30% subsidie.
0: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
1: Ja, gewoon.
2: VLM Kozijnen.
0: Kwaliteit die blijft.
4: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
5: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Gewoon werken, goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
2: Hey Niels.
3: Hey Moi.
2: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
3: Klopt.
2: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
3: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
2: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
3: Zeker te weten.
2: En kijk op nieuwslubbers.nl.
1: Goede machines, duidelijke klussen. Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
4: Snel van A naar B. Met de 24-uur-service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
5: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Eefsink Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eefsinktechniek.nl.
6: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstra Zonwering.nl.
7: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eekst. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pulling Eekst. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Eekst. Kaarten bestel je via tpeekst.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
8: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
9: Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. Van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekke band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
10: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Van onder andere hoge drukreinigers van Kerger, compressoren van Airpress en elektrische accumachines van Heikoki tot gereedschappen van De Wit en Unior. Shop op btndehaas.nl of bezoek uw winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
11: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
12: Gritter Chalet en Staakcaravans.
11: Kijk op grittercaravans.nl.
13: Fiets nodig? Ga naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. E-bikes van Batavus, Ghost, Highbike, Binora, Stoer en meer. Met korting tot 50% op tweede keus en overjarig. Ga nu naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. 2 kilometer over de grens bij Ter Apel.
14: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Wat groene aanslag en organisch vuil verdwijnt, waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
16: Stel je voor, een koude avond. En dan die eerste vonk. Het vuur dat oplaait. De warmte die zich verspreidt in jouw woning. Bij Gebroeders Heinstra kennen we dat gevoel. De kachels- en haardenspecialist van Groningen. Wij regelen het totaalpakket. Van verkoop tot vakkundige installatie. Kijk op gebroedersheinstra.nl.
17: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
18: Boskoper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskoper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag... en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
19: Hits.

0: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKe. DecoKe vind je in Winschoten en DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
1: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
0: De meest bijzondere soorten behang en de grootste keuze in verf vind je bij DecoKe. In Winschoten en in Nieuwbuinen.
2: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravanboulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
3: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
4: De Hits Drive-In Show.
5: Stichting Volksvermaak en Tolbert presenteert de Hits Drive-In Show op zondagmiddag 5 juli op het Anne Heerkeplein in Tolbert. Van 2 tot 6 met feest-dj Lars, de Esperando's, Evert Baptist en Piraten Power Hour. Zondagmiddag 5 juli in Tolbert.
6: En de intree is gratis!
4: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
7: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
8: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
9: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.
10: Je hebt altijd elektriciteit. Je raakt het nooit kwijt. Elektriciteit.
9: Allons BV. Altijd stroom, altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
11: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
6: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
12: Kok, wonen en slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok, wonen en slapen.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
15: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De ergste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen uit het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Reiners is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het geld was bestemd voor de science fiction serie White Horse, maar Reiners gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxegoederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
16: Wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat.
17: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
16: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
18: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het overgaragebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
19: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
4: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: eerste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Ik zing als ik grondzuig.
5: Kunt u er niet bij?
4: Alleen als ik grondzuig.
5: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: Oh ja, Van der Vlier.

0: klantvoordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzamer bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstra 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
2: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal.

0: vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijsjon in Drouwen-Lamont.
1: Je vindt jouw stijl Bijsjon.
2: Straks straatwerk. JH Verhuur legt het perfect. Van keramische tegels tot klinkers. Met eigen materieel en vakmanschap. Kijk op jh-verhuur.nl. Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Hey Niels.
1: Hey Mooi.
0: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
1: Klopt.
0: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
1: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
0: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
1: Zeker te weten.
0: En kijk op nieuwslubbers.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd. Reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
3: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
4: Dit is Hits. Das Radio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
2: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat bleef zo. Voor de heren hebben we ook Bram's Paris in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar niks, 70 euro.
3: Vinden maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
4: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro.

0: en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
1: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Cool in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
10: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
12: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
14: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper. Renew.
15: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
16: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
17: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
18: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
17: Boeie!
18: Alle hak, tweede gratis.
17: Lekker hoor!
18: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
17: Zoé!
18: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
17: Yes!
18: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Hamster!
19: Hallo, hallo, Holland! Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
20: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. De Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
21: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De ergste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van $11 miljoen van Netflix. Het geld was bestemd voor de science-fiction-serie White Horse, maar Rins gebruikte het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
0: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
1: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
22: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
23: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
24: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw, aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
25: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
26: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur. Non-stop.

0: Laat DecoKey jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKey vind je in Winschoten en DecoKey Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
1: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
0: Ook voor diverse soorten vloeren, gordijnen en zonwering ga je naar DecoKey. In Winschoten en in Nieuw-Buinen.
2: De Hits Drive-In Show.
3: Stichting Volksvermaak en Tolbert presenteert de Hits Drive-In Show op zondagmiddag 5 juli op het Anne Heerkeplein in Tolbert. Van 2 tot 6 met feest-dj Lars, de Esperando's, Evert Baptist en Piraten Power Hour. Zondagmiddag 5 juli in Tolbert.
4: En de intree is gratis!
2: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken.
8: Dat zeg ik.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow!
10: Is binnen 3 minuten geregeld.
11: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
13: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
14: Mini-kraan, mini-shovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
15: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
2: Live vanuit het Piraten Media Complex in de Poppoort van Nederland. Is dit de Hitfabriek Hits? Das Radio.

0: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
4: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
7: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
8: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
7: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
9: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
10: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
11: De hele maand juni ook op zondag open. Van 1 tot 4 uur.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eext. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pulling Eext. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Eext. Kaarten bestel je via tpeext.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
14: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
15: Rommelbuis. En container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
16: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
17: Van A naar B was nog nooit zo makkelijk. Taxi Jannes is gespecialiseerd in comfortabel vervoer voor elke gelegenheid. Ziekenvervoer, rolstoelvervoer en luchthaventransfers. En Taxi Jannes, de vriendelijke chauffeur, zorgt dat je altijd op tijd bent. Vind Taxi Jannes op Google. Al 25 jaar betrouwbaar op vier wielen.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
20: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De eerste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen uit het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het geld was bestemd voor de science-fiction-serie White Horse, maar Rins gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
0: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
21: Melders meubel door.
22: Ja, goeiedag, zeg maar. Bij ons in Vrijskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die god en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
23: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
22: Mulders Meubeldorp, bij ons in Vrijskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
21: Mulders Meubeldorp.
23: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
0: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
24: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerten. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerten.nl.
25: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
26: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar Stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
27: Oké, klaar? Zoek op Alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, hout, gereedschap, schuttingen, bestrating en speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen en Zandhandel Noord in Siddemuren.
28: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
0: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klik.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
2: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
4: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze. In een leuk plaatsje.
11: Met 20.000.

0: Albert.nl.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
3: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Hey Niels.
8: Hey Mooi.
7: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
8: Klopt.
7: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
8: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
7: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
8: Zeker te weten.
7: En kijk op nieuwslubbers.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
10: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeer of kijk op dehaanglasservice.nl.
16: Dit is Hits.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kärger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
8: Wat een mooie vrachtwagen!
9: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
10: Nieuwe bedrijfsunit te...
11: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eext. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pulling Eext. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Eext. Kaarten bestel je via tpeext.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
14: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
15: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Rhede smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Rhede. Net over de grens bij Bellingwolde.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
17: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
18: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
19: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
20: In Hoogeveen.
21: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
22: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens.
0: Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
20: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
22: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
24: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
25: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De ergste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het geld was bestemd voor de science fiction serie White Horse, maar Rins gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijdt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
26: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
27: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Car Service werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
26: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
28: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
29: Alles in één keer kloor.
30: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
31: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyer Afdichtingen.nl.
1: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
2: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: eerste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Oh, wat een goal! Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
6: De Hits Drive-In Show.
7: Stichting Volksvermaak en Tolbert presenteert de Hits Drive-In Show op zondagmiddag 5 juli op het Anne Heerkeplein in Tolbert. Van 2 tot 6 met feest-dj Lars, de Esperando's, Evert Baptist en Piraten Power Hour. Zondagmiddag 5 juli in Tolbert.
8: En de intree is gratis!
6: In show. Kijk voor meer info op hits.nl.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus: alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
9: Yes.
10: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
9: Hamster.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calibro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calibro.nl. Calibro met een C.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Groene aanslag op je woning, bedrijfspand of agrarische schuur? Neem contact op met Jabo Stelenwash en Glasbewassing. De specialist in softwash. Een zachte reiniging met lage druk en biologisch afbreekbare middelen die groene aanslag en vuil effectief verwijderen zonder schade. Meer weten? Kijk op jabosglasbewassing.nl.
15: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
16: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
6: Niet stiekem en ook niet illegaal, maar wel met een beste bult kabaal. Hits, Das Radio.

0: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
1: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.

0: Reer, de asbestspecialist. Omdat een serieus probleem serieus moet worden aangepakt. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Reer.nl.
1: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalet en staakcaravans.
1: Kijk op grittercaravans.nl.
3: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
4: Fiets nodig? Ga naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. E-bikes van Batavus, Ghost, Highbike, Minora, Stoer en meer. Met korting tot 50% op tweede keus en overjarig. Ga nu naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. 2 kilometer over de grens met Ter Apel.
5: Stel je voor, een koude avond en dan die eerste vonk. Het vuur dat oplaait, de warmte die zich verspreidt in jouw woning. Bij Gebroeders Heinstra kennen we dat gevoel. De kachels- en haardenspecialist van Groningen. Wij regelen het totaalpakket, van verkoop tot vakkundige installatie. Kijk op gebroedersheinstra.nl.
6: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
7: Je vindt jouw stijl Bijson.
8: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerken WS.nl.
9: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
10: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
11: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
10: Aan het bouwen of verbouwen? Geen probleem. JH Verhuur plaatst razendsnel jouw container in Groningen of Drenthe. Dus snel een container nodig? Kijk op jh-verhuur.nl.
12: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, das Radio, met het nieuws van 11 uur.
13: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De ergste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jette moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het geld was bestemd voor de science-fiction-serie White Horse, maar Rins gebruikte het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxegoederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn. waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
14: Hallo, hallo Holland! Hier Autohaus Thieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Thieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repariert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Thieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-thieben.de.
15: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
16: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
17: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
18: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
19: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Vol gas naar BTN De Haas voor al uw trekker- en machinedelen. Van accu's, oliën, vetten, zwaailampen en verlichting tot aftakassen en hef- en koppeldelen. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
20: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
21: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
22: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het OVA-garagebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. Voor de heren hebben we ook cars, jeans en de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar €69.
3: Vinden wij Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog vinden we ons.
4: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
3: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Venema Holt.
5: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
6: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar
7: Kruidvat,
6: dansles, naar de woningbouw.
7: Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Renew.
11: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Goedemorgen.
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
17: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
18: Dit is

0: herfst- en zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
9: Ja, dacht ik ook al.
8: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
9: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
8: Ketelservicenoord.nl.
9: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
8: Zo is dat.
10: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
11: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
12: Gewoon werken, goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
13: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
14: Melkers gezocht. Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
15: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
16: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
17: Bosklopper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Bosklopper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Bosklopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
18: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
21: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
22: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernije Couriers en Transport. Savernijecouriers.nl. Savernije, die rijden.
23: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
24: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
25: Of deze, in een leuk plaatsje.
26: Met 20.000

0: Albert Heijn.nl.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
2: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerenbont. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertange en Oudeschans. Camping Boerenbont is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbont.nl.
3: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf NT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfnt.nl.
4: Handelsonderneming Hofstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelver. Shop ook op hofstratijnje.nl.
5: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erika. Check bouwstoffen-wilshire.de.
6: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
7: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De ergste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het geld was bestemd voor de science fiction serie White Horse, maar Rins gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
8: Ik ben er helemaal klaar mee.
9: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
8: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijn.nl.
10: VLM-kozijnen.
9: Kwaliteit die blijft.
11: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
8: Ook zo klaar met lange levertijden?
9: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
10: VLM-kozijnen.
9: Kwaliteit die blijft.
12: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom. Oh.
0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
12: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom pom, pom pom, pom.
13: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06 274 275 92.
6: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Van A naar B was nog nooit zo makkelijk. Taxi Jannes is gespecialiseerd in comfortabel vervoer voor elke gelegenheid. Ziekenvervoer, rolstoelvervoer en luchthaventransfers. En Taxi Jannes, de vriendelijke chauffeur, zorgt dat je altijd op tijd bent. Vind Taxi Jannes op Google. Al 25 jaar betrouwbaar op vier wielen.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
4: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
5: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
6: Nieuwe bedrijfsunit.
7: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
8: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eekst. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pooling Eekst. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pooling Eekst. Kaarten bestel je via tpeekst.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon Graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
9: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
10: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
11: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.
12: Je hebt altijd elektriciteit. Je raakt het nooit kwijt. Elektriciteit.
11: Allons BV. Altijd stroom, altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
13: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
14: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
13: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
15: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
16: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rode School. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
17: De Hits Drive-In Show.
18: Stichting Volksvermaak en Tolbert presenteert de Hits Drive-In Show op zondagmiddag 5 juli op het Anne Heerkeplein in Tolbert. Van 2 tot 6 met feest-dj Lars, de Esperando's, Evert Baptist en Piraten Power Hour. Zondagmiddag 5 juli in Tolbert.
19: En de intree is gratis!
17: In Show. Kijk voor meer info op hits.nl. Dit is Hits. Das Radio.

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Laat DecoKey jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering.
6: DecoKey, DecoKey.
7: DecoKey vind je in Winschoten. En DecoKey Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
8: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
7: Ook voor de mooiste buitenzonwering, screens en rolluiken ga je naar
6: DecoKey.
7: In Winschoten en in Nieuwbuinen.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
11: Hey Niels!
12: Hey Mooi!
11: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
12: Klopt!
11: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
12: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
11: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
12: Zeker te weten!
11: En kijk op nieuwslubbers.nl.
13: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
14: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
15: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
16: Tijd voor een pitstop. Cafeteria Pitstop Cinalo.nl. Ze zitten op het bedrijventerrein Friesebrug in Cinalo, miauw.
17: Carparts Oldambt. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsoldant.nl.
18: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
19: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
16: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeer, miauw. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
20: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Grondzuigbedrijf Van der Vlier. Van der Vliergroep.nl. En rudyschipper.nl. Voor naadloze aluminium dakgoten. Hits. Das Radio. Met het nieuws van 5 uur.
21: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Schiphol heeft gekozen voor 3 bedrijven die de grondafhandeling mogen doen. Viggo, KLM en de Nata scoorden het beste op kwaliteit, veiligheid en organisatie. Voor de 3 andere partijen betekent dat ze er vanaf volgend jaar niet meer werkzaam zijn. Medewerkers van die bedrijven krijgen wel de gelegenheid om over te stappen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
0: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
1: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
2: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
1: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
22: Oké, klaar? Zoek op alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, houtgereedschap, schuttingen, bestatingen, speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen en Zandhandel Noord in Siddemuren.
23: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
24: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
25: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is

0: materialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met click and collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
0: Reer breekt door. Echt door alle puin. Op locatie gebroken. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Kijk op reer.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
6: Aan het bouwen of verbouwen,

0: vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Aumont.
1: Je vindt jouw stijl Bijson.
2: Schadevrij graven aan ondergrondse infra? JH Verhuur doet het met precisie. Ook voor het leegzuigen van grinddaken, kruipruimtes en meer. Kijk op jh-verhuur.nl.
3: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
4: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsnipaircotechniek.nl.
5: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
6: Gritter Chalets en staakcaravans.
5: Kijk op grittercaravans.nl.
7: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijf HW.nl.
8: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOscope-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
9: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
10: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
11: In Hoogeveen.
12: Rommelbuus. En container nodig.

0: bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
1: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
2: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
3: Geen gelul. Draaien met dat spul. Hits. Das Radio.

0: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
1: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
2: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
3: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
1: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
4: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
5: Inderdaad, een beetje.
4: Wat bedoel jij met een beetje?
5: Nou, bij Inthout Zierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
4: Inthout Zierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
5: Kijk zelf dan eens op zierconstructies.nl.
6: De hele maand juni ook op zondag open. Van 1 tot 4 uur.
7: Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. Van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekker band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
8: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
9: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
10: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
11: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
12: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. Bij een installatiebedrijf in Genemuiden lekte vanmorgen een schadelijke stof uit een oververhitte heftruckaccu. 13 medewerkers en een brandweerman gingen met gezondheidsklachten naar het ziekenhuis. De brandweer kon de vrijgekomen stof niet identificeren. Het terrein werd vrijgegeven na metingen. Buiten werden geen gevaarlijke stoffen gemeten. Iedereen is inmiddels weer thuis. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar. Maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. De meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
14: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
15: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
16: Voor een strak plafond of wanden thuis, naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
17: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
18: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca.

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
2: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Dit is Hits.
1: Je geeft je vrouw nog een zoen, je neemt je kind nog in je arm voor je gaat. Terwijl je wegrijdt, kijk je nog een keertje om op de hoek van de straat. Je voelt meteen wat je lief hebt,

rust van de stilte, de warmte van de haard die vredig brandt. Tegenover je een vrouw, ze is van jou met een tijdschrift in de hand. Je huis lijkt een schip in de haven, heel sterk gebouwd. Het lijkt zo gewoon, maar het is alles waar jij toch zo zielsveel van houdt. Je gaat nog een keer naar boven en luistert naar de adem van je kind.

0: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerte.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
7: Fiets nodig? Ga naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. E-bikes van Batavus, Ghost, Highbike, Minora, Stoer en meer. Met korting tot 50% op tweede keus en overjarig. Ga nu naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. 2 kilometer over de grens met Ter Apel.
8: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: besparen.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
3: Verreparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
4: Stel je voor, een koude avond en dan die eerste vonk. Het vuur dat oplaait. De warmte die zich verspreidt in jouw woning. Bij Gebroeders Heinstra kennen we dat gevoel. De kachels- en haardenspecialist van Groningen. Wij regelen het totaalpakket. Van verkoop tot vakkundige installatie. Kijk op gebroedersheinstra.nl.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
7: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuw aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda. Afslag 46.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
9: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-bulscher.de.
10: Dit is Hits. Das Radio.

eenzaam door de donkerblauwe nacht. Hij draagt een zwarte cape en het maakt hem juist verdacht. Zijn ogen door een masker en een zwarte hoed bedekt. Zo rijdt hij door de straten.

door de donkerblauwe nacht. En plotseling duikt hij op, waar geen mens hem ooit verwacht. De onbekende ruiter gaat voor niemand op de vlucht. En

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
5: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
4: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop, weet wat te doen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
9: De Hits Drive-In Show.
10: Stichting Volksvermaak en Tolbert presenteert de Hits Drive-In Show op zondagmiddag 5 juli op het Anne Heerkeplein in Tolbert. Van 2 tot 6 met feest-dj Lars, de Esperando's, Evert Baptist en Piraten Power Hour. Zondagmiddag 5 juli in Tolbert.
11: En de intree is gratis!
9: Drive-in show. Kijk voor meer info op hits.nl.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverlening van der Kuilen.nl.
14: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Christian W. Die bekende de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel te hebben doodgestoken. Deskundigen achten hem ontoerekeningsvatbaar door een psychose, maar justitie betwist dat. De rechtbank doet later uitspraak. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. Bij een installatiebedrijf in Genemuiden lekte vanmorgen een schadelijke stof uit een oververhitte heftruckaccu. 13 medewerkers en een brandweerman gingen met gezondheidsklachten naar het ziekenhuis. De brandweer kon de vrijgekomen stof niet identificeren. Het terrein werd vrijgegeven na metingen. Buiten werden geen gevaarlijke stoffen gemeten. Iedereen is inmiddels weer thuis. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
1: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
2: Alles in één keer kloor.
16: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
18: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
19: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur. Non-stop.

0: herfst- en zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.

0: wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
1: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jonggebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard, meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
4: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
5: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerken WS.nl.
6: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
7: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit. Van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
14: Dit is Hits. Das Radio.

0: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het OVA-garagebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijke APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Ik zing als ik grondzuig.
1: Kunt u er niet bij?
2: Alleen als ik grondzuig.
1: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Oh ja, Van der Vlier figuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
6: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo! Nog hako de blauw en dat blijft zo. Würde heren hebben we ook. Petrol jeans in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 99 euro.
7: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
6: Als de bliksem, nog Venemold.
8: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
6: Als de bliksem, nog Venemold.
10: Voor het voordeligste tuin. Ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eekst. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pulling Eekst. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Eekst. Kaarten bestel je via tpeekst.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon Graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
14: Groene aanslag op je woning, bedrijfspand of agrarische schuur? Neem contact op met Jabo Stelenwash en Glasbewassing. De specialist in softwash. Een zachte reiniging met lage druk en biologisch afbreekbare middelen die groene aanslag en vuil effectief verwijderen zonder schade. Meer weten? Kijk op jaboosglasbewassing.nl.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calibro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calibro.nl. Calibro met een C.
18: Nieuwe bedrijfsunit.
19: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen. Onze deur staat altijd open.
0: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Hallo, hallo, Holland. Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Vier andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland ligt langer stil dan verwacht. ProRail meldt dat de stroomstoring door een brand maandag in een kabelgoot nabij station Rotterdam Stadion waarschijnlijk pas zaterdag om 3 uur is verholpen. Herstel van beschadigde kabels kost meer tijd. Ook moeten ongebruikte sporen worden ontroest. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Christian W. Die bekende de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel te hebben doodgestoken. Deskundigen achten hem ontoerekeningsvatbaar door een psychose, maar justitie betwist dat. De rechtbank doet later uitspraak. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
5: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
25: Boskoper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskoper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
5: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
26: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Wat groene aanslag en organisch vuil verdwijnt, waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
27: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-Middengroningen.nl.
28: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Een assortiment van 10.000 artikelen. Van onder andere schoeisel van Sika, Griesport, Sixton en Dunlop. Tot werkkleding van HVEP, Carhartt en Tricorp. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
29: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Gewoon werken. Goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
2: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Zierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Zierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus. Met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar zierconstructies.nl. Inthout Zierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
3: De hele maand juni ook op zondag open. Van 1 tot 4 uur.
1: Tijdelijk starten, vast eindigen. Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Snel van A naar B. Met de 24-uur-service van Savernije Couriers en Transport. SavernijeCouriers.nl. Savernije, die rijden.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
6: Laat DecoKey jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKey vind je in Winschoten en DecoKey Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
7: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
6: Je vindt DecoKey in Winschoten en DecoKey Ineke Breedveld in Nieuw-Buinen. Brengt je huis tot leven.
8: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Eefsink Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eefsinktechniek.nl.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eext. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pulling Eext. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Eext. Kaarten bestel je via tpeext.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
11: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. gww.verhuur.com.
12: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars tweede gratis.
12: Boeie.
13: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
12: Yes.
13: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
12: Hamster.
14: Ja. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Dit is Hits. Dat is radio.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
3: Gritter Chalets en staakcaravans.
2: Kijk op grittercaravans.nl.
1: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
4: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
6: De scherpste zomerdeals? Ja. Dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Van A naar B was nog nooit zo makkelijk. Taxi Jannes is gespecialiseerd in comfortabel vervoer voor elke gelegenheid. Ziekenvervoer, rolstoelvervoer en luchthaventransfers. En Taxi Jannes, de vriendelijke chauffeur, zorgt dat je altijd op tijd bent. Vind Taxi Jannes op Google. Al 25 jaar betrouwbaar op vier wielen.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Aan het bouwen of verbouwen?

0: grondwerkzaamheden of bestratingen nodig? JH Verhuur regelt het allemaal. Met eigen kranen, mankracht en vakkennis klaren wij de klus. Kijk op jh-verhuur.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
3: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
4: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
3: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Lamont.
7: Je vindt jouw stijl Bijson.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Hey Niels.
10: Hey Mooi.
9: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
10: Klopt.
9: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
10: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
9: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
10: Zeker te weten.
9: En kijk op nieuwslubbers.nl.
11: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
12: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. In het Maxima Medisch Centrum is dinsdag een zeldzame een-eigen vierling geboren. De vier zoons van Gambiaanse ouders kwamen via een keizersnede na ruim 29 weken ter wereld en maken het goed, net als hun moeder. Voor de geboorte werd een operatiekamer aangepast. De natuurlijke zwangerschap geldt als uitzonderlijk bijzonder geval. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Vier andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland ligt langer stil dan verwacht. ProRail meldt dat de stroomstoring door een brand maandag in een kabelgoot nabij station Rotterdam Stadion waarschijnlijk pas zaterdag om 3 uur is verholpen. Herstel van beschadigde kabels kost meer tijd. Ook moeten ongebruikte sporen worden ontroest. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
13: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis.
14: 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
15: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
16: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82 4x0. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
17: Oké, klaar? Zoek op alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, houtgereedschap, schuttingen, bestrating en speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen en Zandhandel Noord in Siddemuren.
18: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor de geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
8: Ja, dacht ik ook al.
7: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
8: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
7: Ketelservicenoord.nl.
8: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
7: Zo is dat.
9: Goedemorgen.
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
11: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
12: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.
13: Je hebt altijd elektriciteit. Je raakt het nooit kwijt. Elektriciteit.
12: Allons BV. Altijd stroom, altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
14: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
15: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
16: Brussel-Zuid.
15: Hé, nu al?
14: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Voel mij zo free.
18: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
21: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
22: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
23: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
25: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
26: De Hits Drive-In Show.
27: Stichting Volksvermaak en Tolbert presenteert de Hits Drive-In Show op zondagmiddag 5 juli op het Anne Heerkeplein in Tolbert. Van 2 tot 6 met feest-dj Lars, de Esperando's, Evert Baptist en Piraten Power Hour. Zondagmiddag 5 juli in Tolbert.
28: En de intree is gratis!
26: Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
0: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
1: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Oh, wil je meteen bon-inspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
26: Groot geworden door gewoon hits te draaien. Hits, dat is radio.

0: bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
1: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
0: Reer, wij slopen echt alles. Gecertificeerd en inclusief vergunningsaanvraag. Slopen is ons vak. Reer.nl.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra. De wereld aan sierbestrating
5: in Hogeveen.
6: En we gaan

0: DSB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
6: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
7: Nieuw huis bouwen in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
8: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
9: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One. Van Vodafone.
11: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
13: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
15: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. In 2025 kregen 539 mensen mazelen, ruim 2 keer zoveel als een jaar eerder. De BMR-vaccinatiegraad onder 2-jarigen daalde naar ruim 87%, onder de vereiste 95%. Het RIVM ziet meer verspreiding buiten de Bijbelbelt. Tegelijk stijgt de vaccinatiegraad tegen HPV en meningokokken, terwijl RSV-vaccinatie effect toont. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. In het Maxima Medisch Centrum is dinsdag een zeldzame een-eigen vierling geboren. De vier zoons van Gambiaanse ouders kwamen via een keizersnede na ruim 29 weken ter wereld en maken het goed, net als hun moeder. Voor de geboorte werd een operatiekamer aangepast. De natuurlijke zwangerschap geldt als uitzonderlijk bijzonder geval. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Vier andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
16: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pom pom, pom pom, pom.
17: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
16: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoorwijkisolatie.nl. Pom pom, pom pom, pom.
18: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
19: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
20: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
21: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
2: Mooi van Ethos.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-bulscher.de.
8: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
9: Nieuwe bedrijfsunit.
10: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op loudijkverhuur.nl.
11: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
12: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eext. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pulling Eext. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Eext. Kaarten bestel je via tpeext.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Dit is Hits. Dat is radio.

0: panda nodig? Terpstrazonwering.nl.
1: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
3: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar

0: zeg maar. Bij ons in Fruitskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Gleta die gaat en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
1: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
0: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruitskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
2: Mulders Meubeldorp.
0: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Grondzuigbedrijf Van der Vlier. Van der Vliergroep.nl. En rudyschipper.nl. Voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio. Met het nieuws van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. In 2025 kregen 539 mensen mazelen, ruim 2 keer zoveel als een jaar eerder. De BMR-vaccinatiegraad onder 2-jarigen daalde naar ruim 87%, onder de vereiste 95%. Het RIVM ziet meer verspreiding buiten de Bijbelbelt. Tegelijk stijgt de vaccinatiegraad tegen HPV en meningokokken, terwijl RSV-vaccinatie effect toont. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
7: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
8: Hallo, hallo, Holland! Hier Autohaus Thieben. Alles hier in Deutschland is net iets goedkoper. Autohaus Thieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repariert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Thieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-thieben.de.
7: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom.
9: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
10: Gritter Chalets en Staakcaravans.
9: Kijk op grittercaravans.nl.
11: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
12: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
13: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
5: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

hits hoor je overal. Overal. Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat's radio.

0: wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat.
1: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
2: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Straks straatwerk. JH Verhuur legt het perfect. Van keramische tegels tot klinkers. Met eigen materieel en vakmanschap. Kijk op jh-verhuur.nl.
4: JH Klussen Service Tinalo. Voor onderhoud, kunststofkozijn, renovatie en afbouw. Kijk maar even op Facebook bij jou.
5: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloan.benelux.nl. Gebruik Risloan.
6: Hey Niels.
7: Hey Mooi.
6: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
7: Klopt.
6: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
7: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
6: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
7: Zeker te weten.
6: En kijk op nieuwslubbers.nl.
8: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
9: Boeie!
10: Alle hak, tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
9: Yes!
10: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster!

je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Ook wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. De Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. In 2025 kregen 539 mensen mazelen, ruim 2 keer zoveel als een jaar eerder. De BMR-vaccinatiegraad onder 2-jarigen daalde naar ruim 87%, onder de vereiste 95%. Het RIVM ziet meer verspreiding buiten de Bijbelbelt. Tegelijk stijgt de vaccinatiegraad tegen HPV en meningokokken, terwijl RSV-vaccinatie effect toont. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan. Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. In 2025 kregen 539 mensen mazelen, ruim 2 keer zoveel als een jaar eerder. De BMR-vaccinatiegraad onder 2-jarigen daalde naar ruim 87%, onder de vereiste 95%. Het RIVM ziet meer verspreiding buiten de Bijbelbelt. Tegelijk stijgt de vaccinatiegraad tegen HPV en meningokokken, terwijl RSV-vaccinatie effect toont. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan. Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. In 2025 kregen 539 mensen mazelen, ruim 2 keer zoveel als een jaar eerder. De BMR-vaccinatiegraad onder 2-jarigen daalde naar ruim 87%, onder de vereiste 95%. Het RIVM ziet meer verspreiding buiten de Bijbelbelt. Tegelijk stijgt de vaccinatiegraad tegen HPV en meningokokken, terwijl RSV-vaccinatie effect toont. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan. Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat staan.